vlammen lichaam staat in het midden van de kamer. Hij is zojuist ontwaakt uit een slaap waarin al zijn poriën zich openden. Druipend van het zweet is hij net uit het bed is gehesen. Net voordat hij zijn ogen opende, droomde hij nog dat zijn tanden los zaten. Hij ze eruit trok, bekeek en vervolgens stuk voor stuk terugplaatste in de gapende gaten in zijn mond. Half bij zinnen wordt zijn blik geleid naar zijn natte silhouet op de grijze lakens. Het ligt er verslagen bij. Daarna gaat het naar zijn vers getekste muur, zijn suizende verwarming, zijn andere muur waar het behang vanuit een hoek naar beneden krult, en vervolgens naar zijn raam, dat zo'n 2 meter breed is. Hij kijkt uit over de matige skyline van Os en hij vraagt zich af wat er allemaal gebeurt rond deze tijd. Hij telt de eerste gedachtes. De eerste laag rooksaus wordt aangebracht op de Unox-worsten. Er trillen reageerbuizen in laboratoriumoscillators. En een vuilnisman drinkt koffie in wagen 13. Het gewicht van zijn hoofd verplaatst. Het schuift langzaam naar voren. Er ontstaat druk op de binnenkant van zijn gezicht. Zijn kin zakt naar zijn keel en zijn mond opent, waardoor hij begint te kwijlen. Hij kijkt in de verte net over de daken heen en ziet daar een zwerm kraaien. Ze verdwijnen achter een schoorsteen. Hij is treurig, maar kan niet huilen. Dat heeft zijn huid al gedaan. Dus hij staart en kwelt. Zijn focus breekt wanneer er een kraai tegen het raam vliegt, een bloedvlek achterlaat en traag naar beneden glijdt. Een enkele traan maakt een baan langs zijn neus en wordt beantwoord met herhalende bonzen van kraaienhoofden die het raam treffen, bloed achterlaten en traag naar beneden glijden. Hun snavels raken het glas eerst. Klinken als kleine krassende hagelstenen. Het houdt een poos aan tot er in het midden van het raam een slordige rode cirkel getekend staat. Nog staand op zijn benen met magere kuiten belandt hij in een waangedachte. Een waangedachte die al het onheil van het ossen laat zien.

Vlak bij Magare rijdt een vrouw met haar auto de Maas in. Het paarsblauwe ochtendlicht reflecteert op haar witte Toyota Aygo. De ochtenddauw raast aan weerszijden langs haar ramen. Wanneer het water de cabine vult, vraagt ze af of dit echt is wat ze wilde. Iets verderop wordt er een aantal tonnen drugsafval in de al vervuilde wateren gedumpt. Alsof het dagelijkse kost is. Man genaamd Davy slaat vrouw genaamd Michelle. Hun zoontje, vernoemd naar merkkleding D-Squared, schopt zijn hondje genaamd Versace. Het hondje sterft. Het licht wat door de Luxaflex komt, valt op de plas bloed dat uit het kleine lijf stroomt. Een arbeidsimmigrant die gelijktijdig haar werk en woning verloor, nadat zij werd uitgebuit, ligt tussen de sigarettenpeuken op de koude grond, waar haar hart langzaam tot stilstand komt. De politie heeft haar niet geholpen toen zij om hulp vroeg. De buurtbewoners ook niet. Op het industrieterrein vat een gigantische vleeskoeling vlam, waardoor er in de opeenvolgende dagen een geur van rottend vlees en verbrand plastic over de stad heen trekt. Dit gaat gepaard met kleine vlokken as die uit de lucht vallen. Op een straathoek in de Schadewijk wordt er iemand neergeschoten. De jonge vrouw van 24 jaar oud zit in haar auto. De eerste kogel doorboort haar hoofd vanaf haar voorhoofd. De tweede kogel landt net onder haar ooglid, langs de linkerkant van haar neus. Er stroomt één enkele druppel bloed uit, waardoor het lijkt alsof ze een traan laat. Dit is hoe haar vriend hun relatie beëindigt. Ze heeft hem nog gekust voordat ze vertrok.

0: al gezien dat het afgezet was. En dan ben ik hem toch weer teruggekomen zonder hek zo mee.
1: Ja.
0: En dan kwam ik eens rondlopen en dan kijk ik wat er aan de gang is.
1: Kent u het wel waar ik kan?
0: Zeker, ik kom er graag zelf.
1: Ja?
0: Kom ik bij een van die mannen op de
2: kom er kant. Graag zelf.
1: Wat voor mensen zijn er?
0: Heel netjes. Niks last van.
2: Heel netjes. Niks geen last van.
1: Ja. Want u zegt ik ken ze met de mensen, maar wat komt u er doen?
2: Ik kom ooit oud ijzer brengen. En ik kom wat oud ijzer ophalen.
0: Zo werk ik.
2: Zo werk ik.
1: Toen je het vanmorgen zag?
0: Nee, ik wist het de zondag al.
2: Ik wist het zondag al.
0: Ja, dat mag ik niet zeggen.
1: Nee?
0: Nee, dat ga ik niet zeggen.
1: Maar u zegt, ja, ik kom. Heeft u wel eens gezien iets verdachts?
0: Nee.
2: Nooit niks. Daar kijk ik niet naar. Ik kom wat brengen, ik neem wat mee en ik ga weer.
0: Broer en zusters van elkaar. Dus wat aangetrouwd is, daar zit er. En er is er allemaal broers en zusters. Zussen. En negen.
2: Familie van Martin R.
0: Dat
2: zal misschien wel zo zijn.
0: Ja. Dat kan ik zo niet zeggen. Het kan een nee zijn, maar meer weet ik niet.
1: Nee.
2: Hij is dat. En die is dat.
0: Nee, dat
2: daar bemoei ik mijn eigen niet mee.
1: De oud ijzer, zou het u verbazen als er drugs of geld of wapens gevonden worden?
0: Nee.
2: Nee.
1: Zou u niet verbazen?
2: Nee.
0: Ik werk mijn oud ijzer, doe ik iets anders mee. Dus ik kijk nooit niet zo nauw. Hij gooit mijn ijzer neer. En dan zie
2: ik kijk nooit niet zo nauw.
0: Ik kom volgende week weer terug. Dus ik heb het altijd netjes.
2: Ik werk netjes voor de mensen.
1: Maar als er dan nu drugs gevonden wordt of wapens, zou u dat verbazen?
0: Nee.
2: Nee.
0: Fijn de rotte rotzooi.
1: Ja?
2: Rotte rotzooi.
0: Ja. Maar ik zeg ook niet wat jij doet.
1: Nee.
0: En ik zeg niet wat jij zelf in die avontuur doet.
1: Nee.
0: Daar heb ik niks mee te maken.
2: Daar heb ik niks mee te maken.
1: Van het kamp, heeft u ze nog gesproken?
0: Nee, ik kreeg vanmorgen pas om 8 uur te horen.
1: Ja.
0: Dus ik heb het niet gezien.
1: Nee.
0: En dan moet ik me daar niet mee.
1: Ze zijn niet opgepakt, hè?
0: Weet ik niet.
1: Nee.
0: Ik weet het niet.
1: Nee.
0: Dus het is mijn gewoon. Ik wist dat ze ons opgepakt zijn.
2: Deze hebben ze niet opgepakt.
0: Weggezet.
2: Gewoon weggezet. Ergens naar anders naartoe gebracht.
0: Dat is mijn kastje niet.
2: Dat is mijn kastje niet. Het is ons kent os. Het is horen, zien en zwijgen.

Dan heb ik wandel, leef ik en blijf ik leven. Ik sta aan en ik blijf aanstaan. Ik sta aan en ik blijf aanstaan. En aanstaande donderdag worden mijn wensen in vervulling gebracht. Aanstaande vrijdag sta ik op zijn kop en kot ik ze weer uit. Dat zijn nou eenmaal de problemen die ik dagelijks ervaar. Of moet ik zeggen wekelijks, wanneer elke dag weer een nieuw lot met zich meebrengt.

Maar dat hij weer bij zinnen is, ziet hij links en rechts weilanden. Hij begint zijn dwalen en denkt: het is hier niet hetzelfde als de plek waar alle waanzin je door de strot wordt geforceerd. Het centrum van dwaasheid. Dwazen, dat zijn het. Zegt hij zo hard alsof hij zichzelf ermee probeert aan te spreken. Alles boven hem heeft een grijze kleur, met plekken waar zwart doorbreekt. Hij verwacht geen neerslag, naast de vlokken as die nu ook voortdurend op hem vallen. De zon, slechts een rode streep die zich net door de zwarte wolken heen weet te breken. De kleur treft zijn bloed doorlopen ogen wanneer hij voet zet op de weg. In zijn onoplettendheid wordt er bijna over zijn voet gereden. Het verkeer was hem niet opgevallen tot hij zich op de weg begaf. Alsof het pas in het bestaan geplaatst was toen hij er een stap zette. Een stoet aan toeterende mensen in roestende auto's waar de lach vanaf bladert presenteert zich voor hem. Hun volledig kleurloze gestaltes, leunend over het stuur, sommigen snotterend, sommigen met een brandende sigaret op hun lip. Hij passeert de auto's. Hij kijkt het gestalte links van hem recht in de ogen aan, maar het lijkt hem niet op te merken. Het lijkt levenloos. De ogen staan vast tot oneindig en zijn zo glazig als uien. De huid van de lippen is zo gespleten dat het enkel uit korsten bestaat. Hij loopt door tot hij van rechts een stoot krijgt van de bumper van een dure Mercedes. Het gestalte in de auto is gitzwart en doet aan als een leegte. Het toetert en schreeuwt in een geluid dat hem voor geen enkel moment aan taal doet denken. Kees ziet slechts de witte tanden in zijn mond en de sigaret die tussen twee goudkleurige ringen geklemd zit. Aan de overkant van de weg kijkt hij achter zich naar wat hij net is overgestoken. Hij ziet aan beide horizonnen een blokkade op de weg. Ze zijn bezig met het gieten van vers asfalt. Hij denkt: geduld is een schone zaak. Hier is het angstig. Hij draait zich om en laat wat hij net gezien heeft achter zich. Hij arriveert bij het weiland en stapt op het gras. Hij kent de weg, maar toch voelen al zijn stappen gevuld met onzekerheid. Het is de plek waar hij ooit de mannen in bontmutsen heeft zien rennen. Hij kan zich nooit nog exact herinneren hoe de lucht uit hun hijgende kelen zich tot een grote wolk vormde. Hoe hun afgetakelde gezichten samen één bewegende vorm van uitputting aannam. En het licht dat elk detail op hun gezicht contrasteerde. Na een stuk te hebben gelopen, zijn zijn sokken door zijn schoenen heen nat geworden. Om de zoveel stappen kijkt hij erna. Hij maakt zich zorgen wanneer hij bij elke blik die hij erop werpt een donkergroene massa die hij alleen associeert met stront zich uitbreidt over zijn voeten. Hij komt tot stilstand wanneer de massa zo groot geworden is dat hij zich niet meer vooruit kan bewegen. Hij staat als een standbeeld, vastgenageld aan de grond onder een boom. De enige in het landschap. Beide hangen ze scheef naar de grond gebogen. Zijn ogen verliezen scherpte en zijn zicht wordt zwart.

Je ligt weer naakt op het dak. En je luistert naar Pottepoe Action. Action, het radioprogramma voor de snob. Action, programma voor mensen met een belachelijk goede smaak. Action voor gekke mensen, voor mooie mensen, voor interessante mensen. Ja, want Pottepoe Action is namelijk echt het radioprogramma voor jou. Met dingen, spullen, zaken, maar ook het niets. 0,0 en 0, shit. Allemaal samen hier, maar niet heus hoor, er is wel muziek natuurlijk. Muziek. Bij Pottepoe Action. Action. Brazilië, 1969. Os Mutantes, Nova

Dat was Genocide Association weer eens. Organized Disorder. Oktober 1983 kwam die cassette uit met hun 105 tracks. Voor iedereen die dit nog niet weet, dit nog niet meteen herkende. Dit is een herbeleving van een uitzending uit juli 2016. Van het programma Action. Doe het gewoon nog een keer. Daarvoor Nova Se Perder Por Ahí. Van een single, dus een mono versie, maar volgens mij is die LP versie ook gewoon hetzelfde, ook mono. Os Mutantes uit Brazilië van hun tweede LP, dus maar dan dus de single van de single. Toch weer misschien net iets anders. Zojuist dus Genocide Association weer uit die experimentele cassette tape punk crossover schreeuwband. Met zo kort mogelijke liedjes. Deze keer 22 seconden. Organized Disorder. Goed, dan gaan we nu ook nog steeds terug naar 2016. Braz featuring Mokromaniac, Fresco, Pietje Bel en Killer Camel kwamen toen namelijk met hun legendarische plaat Testosteronbommen. 1 juli 2016 uitgekomen. En ogenblikkelijk uitgezonden in Patapo Action. Hier komt hij weer. Braz featuring Mokromaniac, Fresco, Pietje Bel en Killer Camel. 1 juli 2016. Testosteronbommen. Oh, alleen zie ik dat Organized Disorder

Oktober 83 van Genocide Association. Ja, die duurde dus maar 22 seconden. Dus dan komt hij eerst nog een keer.

0: dinero, gaan we gewoon uit de mapapa, waggie scoten, waggie trekken gewoon. Ze hebben die man gepakt, isabi toch? Gaan die man free hem, isabi toch? Free dinero, isabi toch? Kom eruit dinero, kom los, kom wandel, kom wandel gewoon. Kom wandel gewoon.
1: Wij importeren een cultuur. Wij importeren een massa van testosteronbommen. Ik heb het al een keer genoemd. Nou, de werkelijkheid van Nederland.

0: good Gorsuchov!
1: That's just the wrong
2: one. Hey, you're some camera!
0: Nog één woord op de pokkel en ik flip hem uit. Ik wil niks horen behalve slikgeluid. Bitch, niggas willen vaak net iets te lang. Wordt door mijn hand uitschiet. Hoppa, Chichi man. Ik ga Jason's

trash cause us have fun, so testosterone bomb brands fresco macromaniac bitch bells on holo killer camel geert wilders my father talla. Ewa, ik pleeg aanslag op de kutje van je moeder, want ik

You see what I mean, heette dit. Ingler, maar dan UC, twee letters. Hoehoe. En dan want I mean. You see ik want I mean. Huh? Nou ja, Ingler is een Fransman. Of ja, dus misschien is het daarom dat hij geen Engels kan. Of het is gewoon een grote woordspeling. Die ik niet helemaal vat. You see want I mean. 1996 van Ingler. Is dat nu zojuist? En daarvoor testosteronbommen. Dus 1 juli 2016. Brass featuring Micromaniac, Fresco, Pietje Bel. En Killer Camel. Met weer een mooie stukken Wilders erin. En nog de herhaling daarvoor zat dus de herhaling nog van Genocide Association. Organized Disorder. Van hun 105 track cassette. Oktober 83. Ik zal het nog één keer uitleggen. Dus met de cassette pauzeknopje gebruikten ze de instrumenten van punktapejes. En als er werd gezongen, dat haalden ze allemaal weg. En de brokjes die ze overhielden, daar brulden ze zelf iets overheen. Wat ook natuurlijk moest gaan over in punktermen. Dit was, zoals je hoorde, dat was Taste Duo, geloof ik, van Tervet Cadet. In dit geval, maar dat is dus heel weinig muziek. Dus dat was ook maar een heel kort nummer. Maar goed, de gerecyclede versie van de instrumenten van Thijs Tuho van Tervet Cadet uit Finland. Maar dan door uit Engeland, Genocide Association. Daar begon dat kleine blokje mee. Vlug door met muziek waar fusgitaar in zit, vermoed ik. In ieder geval dat toen in de 2016 was het goed, maar het zit niet in het begin in ieder geval. Oktober 1966, het nummer You're Gonna Cry van de Donnybrooks. Kwamen die ook nog ergens vandaan? Vaak schrijf ik dan op waar ze vandaan kwamen. Nee, heb ik niet opgeschreven. Zoek het even op. Dit is waarschijnlijk Amerikaans. Of het is... Nou ja, het kan natuurlijk van alles zijn. Maar dit, nou ja, hoe dan ook. Donnybrooks, You're Gonna Cry. Oktober 1966 met fusgitaar, Patpoe Action.

Filou met Gogomina. 2016, Filou, Gogomina. Uit Suriname ga ik vanuit. En daarvoor You're Gonna Cry van de Donnybrooks. Met fusgitaar. Tussen de andere gewelddadige noise, hoe noem je dat? Het kabaal wat ze wisten te maken. En emotie natuurlijk. You're Gonna Cry, oktober 1966, de Donnybrooks. En zojuist Gogomina, Filou. Dan gaan we vlug naar een soort van experimentele pop op dit punt. Gek genoeg heb ik toen bedacht, dat doen we met Pussy Riot. Osvobody Brusatku, Deliver Pavement. Ik kan me er niet zoveel bij voorstellen, maar misschien zijn er plekken waar dan het plaveisel niet wordt bezorgd. In Rusland of zo, ik weet niet. Goed, 2012, Pussy Riot. Osvobody Brusatku. Pussy Riot. 2012, Patapo Action.

Place Called Africa, Junior Biles. Het is wel een van de meest afgezaagde die we de laatste tijd hebben gehad. Overduidelijk Lee Scratch Perry. 2 jaar voordat Black Ark Studio echt bestond. Maar een samenwerking waar deze twee ongelooflijk uitblonken. De B-kant van het singeltje. Dit is 1971. Dus de achterkant African Version. Ook 71 natuurlijk. The Upsetters. Dat zat ertussen. Een beetje dubachtig. Maar nog heel vroeg. En dat echte echo-werk en galm dingen viel allemaal nog mee. En daarvoor Chapter 3 of Africa, 1972. Winston Prince is beter bekend als later Dr. Alimentado. 1972 dit, Chapter 3 of Africa. Allemaal dus heel lang geleden. Ook heel vroeg in de carrière van Alimentado bijvoorbeeld. Dus, nou ja, goed. Dus dat. En daarvoor Pussy Riot. Osvobody Brusciatku. 2012. Pussy Riot. Deliver Pavement zou dat dan onbegrijpelijk. Nou ja, dat heb ik ook allemaal al gezegd. Dat knip ik allemaal weg. Dit hoor je nu niet. We gaan verder met punkmuziek. Hoe klinkt dat eigenlijk? Maar het kan ook zijn dat ik dat bedoeld had dus toen dat dit dan de experimentele pop zou zijn. Van rond 1980. Dat dit is 82. Maar wat je wil hoor. Dus de Damned, het geldt gewoon echt als punkmuziek. Dit is van Demos met Captain Sensible op vocals. Dus ja. Gun Fury van de Damned. Een demo met Sensible op vocals. 1982, Patpo Action.

Ennio Morricone. Money Orgy. Money Orgy heette dat nummer uit de film Danger Diabolic. Een vreselijke film, maar stijl ding. Rare geweldfilm met ondergrondse hoofdkwartieren en dergelijke. 1968, Danger Diabolic was de film. Ennio Morricone en Money Orgy heette dat nummer. Daarvoor Stratofortress Global Jet Bomber Goes Into Service. 1955 van Universal International News. Dat is de B-52, toch? Het Stratofortress. 1955, nee, die is trouwens al in de Tweede Wereldoorlog bedacht. Of zoiets. Nou ja, in ieder geval, dit ging dus inderdaad Global Jet Bomber. Dus daar kan je die bom overal op de wereld mee afleveren. Dat was de bedoeling van dat enorme grote vliegtuig dat vandaag de dag nog steeds wordt ingezet. Wordt gebruikt voor de moord, die oorlog wordt genoemd. Damned zat ervoor. Gun Fury. Dus het is ook zeg, een soort thema. Money Orgy, Starter Fortress, Gun Fury. Met Captain Sensible, die zingt in 1982. Dan nu, vlug naar Peru. Je voelt je goed. Je bent mooi en intelligent. En je luistert naar Patapou Action. Een liedje van Yarita Lisset. Yanarico heet ze tegenwoordig weer nog achter. Dat is de echte achternaam. Yarita Lisset Yanarico. Que fue de nuestro amor? 2013. Que fue de nuestro amor? Yarita Lisset. Patapou Action.

0: allemaal eerst een pauze.
1: This is the modern day Colosseum. I lost the words.